0: U has ingeschaald naar het programma De Echte Bibel. En het Bibelleren is Predia Elmer Rema. En het vijfde programma zal we dat God Hosea brokendheid om in Israël te profetieën en het weten laten dat hij zijn recht wordt komen laten over eind bij naar een andere huurzaamheid. We zagen nog dat er waren de zeer klare en laten eerst voor ons vandaag voor ieder persoon wat er wel loskomen van zijn zinnen schuld en wel zeer raad worden. En het vandaagse programma waar we zijn in dat God Israël ihre Angehörsamkeit vergleichen dat mit ne früh, wat er antru is, zu ihren Eichemann. Ich lade nu ware an, angeschaut zu blieben nur dit Programm, zu sein, ob wat wir von dieser Fundersche Lektion lehren können, für uns eigenes Leben von deren Tag. Herr, ich danke dir ware für die Bibel und bete, dass du dein Wort nu ware machst, rechtlich sein, zu jeder Person, wat du angeschaut hast. Amen. Hier is waar hij met je het predia Elmer en Rema.
1: Dat vijgend moel ging wie een beet te bozig dek dat laatste poort van Hosea, dat eerste kapitel, en den eerste vers, en dat tweede kapitel. Eindelijk hebben we vijf zeer bijzondere en wichtige profetieën wegen de Israël-nation. Dat redt daarvan dat door een zeer hoge toenemer wordt zijn en dat Israël valt. Die zijn meermaal zeer dicht bij je komen dat ze gans vernicht worden van de eerd. Op een dag zijn ze nu nog duizenden jaren naar een nation en als een volk. Dit is voor de toekomst en daar zijn bijzondere zegens voor dat volk en de toekomst. Hij maakt dat dan ook zeer klaar krijgt door in de stad waar hij te aanzien, je bent niet mijn volk, dat ze worden dem levende God zijn zeens zijn. Dat meent dat door wat in de toekomst is, dat die nation zich bekeren wordt als een nation. Dat meent even niet dat jeder Jood in de wereld zich bekeren wordt, maar dat zo als een nation worden ze zich tot de Heer bekeren. Niet bloos dat. De noordelijke nation en de zuidelijke nation worden toekomen in een nation zijn. Dat is een lei dat nu niet te vinden is in de Israël nation. Daar is niet de vereniging dat daar zal zijn. En also is er ook voorken oproer maakt de verschillende groepen in Israël. Jeder ene van die groepen willen den overhand hebben. Dat is te zien in de zeitungen enzovoort, die daar in Israël gedrekt worden, die reden daar een nadeel van. Maar dat komt een tijd, want die worden toegebracht worden, die 12 stammen, en aan je een leider, en dat is je dan de Messias. Jezus Christus. Nu zijn de zeer partijers. Nu Hosea de tweede kapitel de eerste vers. Zij te dienen brede Ami en te dienen zestere Ruhama. Behul nu dat hij zegt, je zijn niet mijn volk. Maar dat komt een tijd van Hosea wordt, je zijn mijn volk. Hij is nog niet erg met de Israël-nation. En wie worden dat waarde zijn, wanneer we bij dat derde kapitel komen? Mij is dit zeer wichtig, wilst du erst een leer die ramjeet dat God ganz sterk is met Israël. Maar dat is niet zo als de Bibel dat uitlegt, vriend. Zo'n leer neemt veel van dat Oude Testament en deed dat zo uitlaaien als wanneer dat bloos een beeld is of een bijspel. Niet dat het een werkelijkheid is. En als je zegt, dat meent niet wat het zegt. En wanneer dat met dat Oude Testament gedaan wordt, waarom dan niet met dat Nieuwe Testament? Wat wordt dat voor mening ha, wanneer Jezus zijn dood op een triets, bloos aangezien wordt als een bijspel, of een fabel, zult wat niet werkelijk passiert? Zult heeft geen zin. Wordt een welle de werkelijkheid van Johannes 3:16 wegnemen, en zei dat het bloos een bijspel weer, niet een werkelijkheid? Dat is goed te zien dat een dat niet met dat Nieuwe Testament doen kan. Waarom dan proberen dat te doen met wat God gezegd heeft in het Oude Testament wegen de Juden? De tweede en derde vers in het tweede kapitel in Hosea. Dood streven. Dood met je moeder streven. Dan zij is niet mijn vrouw en ik zie ook niet haar man. Also, laat haar haar hoererie weglaaien van haar aanzijnen en haar schoon van tussen haar brasten. zodat ik haar niet nodig maak zoals in den dag als ze geboren werden, haar zo maak als de wildnis, en haar handstal zoals een dreigend land, en haar aanbreng met darst. Hij draait zich nu naar de nation, en deed dat tot de nation aanwenden. Maar u moet nu behouden dat dit merken met wem hij zich bevriet heeft, is nu naar huur. Maar dat is niet dat eng van de geschicht. Nadem dat zij bevriet werden, hadden zij drie kinderen, en dan ging zij terug naar haar hoererie. Zij maar, dit man, Hosea, had haar leef. Mij is zo dat de raadste zin dat in de ganse wereld is, is niet moord, of liegen, of stelen, en in gewisse toeval is er ook niet eenmaal den bevriede toestand verschande. Maar ik moet dit zeggen, de oudste zin, is wanneer een man in de vrouw zich leef ha, en dan een van den antrouw is. Mij is zo dat zonen de zoon bond bracht, is de oudste zin dat een jegen dem andere aangaan kan. Mijn predje vriend zegt, zo'n mens kan grijze goed een merde zijn of een leegne. En immerhand, wanneer du eent deest, dan deest ook dat andere. En van wat een in de Bijbel vindt, dan jo, de oudste zin, dat een mens jegen een anderem aangaan kan, is niet terug te zijn tot dem die leef heeft. Nu, wanneer een dit aanwenden wel aan een andere ziet, wat is de oudste ziet, dat een Christ aangaan kan? Ik weet dat een je haar gezegd dat het zond is als wie van Jereta, moord, liege, jankrig. En er zijn veel zonen die een erwenen kan. En mensen ook van reden als de oudste zin die een Christ aangaan kan. Maar vriend, de oudste zin dat een Christ aangaan kan, is niet terug zijn tot God, die ons heeft leef gehad en ons geraad heeft. Du hast geen zin, de oude is, als dat ons ziet te steten. Hosea zegt hier te zien tjenge, dat ze zelen naar haar mutter gaan en met haar streven. Ze zelen te haar zeggen, dat ze van haar hoererie en jetzendienst wegdraaien zal. God zegt, hij heeft hem zin haar te rechten. Mij is zo, des man Hosea denkt zo, dat hij haar woord met de steen geloten. Daar is geen andere rood, wanneer zij bij zo'n leven blijft. Dat is de oorzaak waarom hij zo is, dat hij niet ganz zo'n empfindelijk het hart heeft, als Jeremia had. Vierde vers. En ik wou niet erbormen hebben op ere tjinge, dan die zijn tjinge van hoererie. Jo, die zijn hoerebalje. God deed dat nu aanwenden aan de einzelne die de nation opmaken. God wordt den rechten. De nation is diep en jetzendienst gegaan. En wat meent dat? Nou, dat meent dat de einzelne en de nation haar of jette gedeend en aangebeet. Eindelijk weer de ganze nation en jetzendienst vertieft. En God zegt, hij wordt niet erbormen even op de Israëlieten, dan die zijn kingen van jetzendienst. Hoererie. Vijfde vers. Dan ere mutter is een hoer. Zij, die de tjinge heeft de wereld gebracht, heeft schon gedreven. Dan zij zei, ik wou mijn verleefste hinger aangaan, die mij mijn brood en mijn water geven, mijn wal en mijn vlas, mijn eilje en mijn drank. Zij deed wat zij deed voor geld, zei maar. En zegt zij wat er een verleefste hinger aangaan, en ja, dat is veel geld en hoererie. Dat is een van de rijkste geschaften in de wereld. Ik zal hier vielleicht ook zeggen, dat Hosea vielleicht nicht als een rijke man geweest, en dat hij haar nicht had kunt alles geven, dat ze hebben wil of verlangt, zoals ze gewaand weer, en zo deed ze hoererie drieven aan een zied. Nu wat Israël deed, weer dat ze er jette krediet geven voor wat ze hadden, wil hij hier zegt dat ze zich naar haar verleefste draait, wil ze haar hadden verzorgd met brood en zo wieder. Dat weer zo als wanneer ze zeiden worden dat ze gewaand weer in een fijn huis te wonen en een fijne noberschaft, waarom zal ze in een klein biljet huis wonen en een poort van een stad waar de arme mensen woonden? Israël zei dat de jette hadden aan verzorgd met de beste dingen. De Baal of God geeft aan dat wat nedig weer voor een goudet leven, meer als bloos brood en water. Waal en vlas wordt aangezien als fijne kleider, de jette verzorgen voor ons. En dan reed dat ook van eigen drank. Dat wordt immer gaan, dan niet bloos water zijn, nu wordt een dat aangezien als spiertes, tom schijn smaken. Jo, dat volk geeft de jette krediet voor dat wat ze houden. Ober God zei dat al die tijd dat ze zo dachten, wie hij deed, die aan alles geeft, wordt aanveeld. O, dat valt weer zo aan dankbaar. En dat is nu ook zo. En dat is niet bloos zo, maar zo naar de weltmensen zijn. Jo, ik vind dat ook voorken mank Christen, zo voorken. Zo aan dankbaar. Ze slammen en gramzeugen, wil zijn andere haft meer als hij haft. Ober harig. Hast u de laatste dag goede maaltijden gehad, genoeg te eten en kleden aan te trekken? Denk dan aan dat door zonen zijn die niet genoeg te eten hebben en ook niet genoeg kleden aan te trekken, nu niet wat te zaaien van stromen. En er steed egel te slemmen, zullen we zonen armen eenmaal bezieken en dan wat eten en kleden brengen. Nu wordt verlegd weer zaaien. Ik wil haar dus als weten dat ik een kloeke man zie. De kloeke vrouw. Ik ha een goed ambt en maak een deel geld. Ik kan dingen kopen die ik hebben wel. En ik wil haar dus als weten dat ik mij dat zelfs verdient ha en toop je arbeid ha. O, minst jo? Nou, ik kan niets verdien, mijn vriend. God heeft die dat je geeft. Hij is die gezondheid en kracht geeft. Hij is die arbeid en dat ambt geeft. Du deist dat niet herkennen, ik weet. Maar dat is werkelijk God die voor die verzorgen deed. Hij heeft die zonneschijn en die lucht die du oorme deist. Hij is die den regen geeft. Hij is goed te die je was, maar du hast dat niet onherkend. En doch jijst du ramen schlimmst. Vriend, dat is een van de raadste zin zo aandankbaar te zijn. We reden daarvan hoe schrakelijk dat is, wann ein Mensch in anderem Marde deit, und dort ist auch so. Aber vor kann Dona Christi die Äuchte sind angehen, indem dass sie nicht anerkennen, dass Gott angejeft haft, was sie ha. Bitte denkt die dort noch.

nu de zaaste vaars. Daarom zei ik, waar er weich met stachelen en tienen, en waar een wand opstalen, en ze wordt niet, er een stichtsvinger. Mij is zo dat es Gott, die manchmal schwere tijden schickt, en een land, dat wir Gott, die volken hungersnoten, naar Israel schickt, wanneer ze aangehoorzaam waren. Hij proefde aan te reden en je recht, wanneer ze anders niet hartje worden. Ik zie mij zeggen dat de meeste mensen van een nation ihre problemen komen daarvan dat die mensen en een nation, en besonders die leider en een nation, niet God aanerkennen. O, daar waren nu ook veel mensen door je in strijden dat God daar niets met te doen heeft. Vriend, doet God zijn handelen met Israël studeren, en dan denkt je tot nu. Zevende vers. En ze zal er een leeftolje noodvallen, op een woord die niet nog komen, en ze wordt nog den zeker, op ze woord die niet vingen, dan wordt ze zeggen, ik word teruggegaan naar mijn eerste man, dan dat weer dan beter met mij als het nu is. Anders gezegd, dat komt een dag, wanneer dit merken hoererie drift, dat het haar niet meer zo smak laat als het verheer deed. Ze is niet zo stroom. En dan wordt ze en dat de mannen haar niet meer willen hebben. Dat is correct wat met de Israël nation passiert. Die mensen zeiden, wie worden terug nog aan Gott gaan. Achte en neende vers. Dan ze wist niet dat ik haar korn geef, en wien en eil, en vermeerd zelf en geld dat ze reed moeken voor den Baal. Daarom wou ik terugkomen en neem mijn korn weg en zijn tijd. En mijn wien en zijn tijd. En ik wou mijn wal en vlas terugnemen, dat ze brugt er nog het tot de dijken. God zegt, hij wordt Israël rechten. Mij is zo dat dit koning aangewend worden voor veel nationen in deze tijd. Dat is gezegd worden dat de twee weltkriegs hadden kunnen afgewerkt worden, wanneer wie niet weer zo schraal gesteld en hoognesig geweest als een nation in Amerika. En dat neem je het kunnen gezegd worden van andere nationen. Zo volken zijn de leider zo stolt en puchrig dat ze denken, ze hebben al de antwoorden tot een probleem die opkomt. Wat mij zo schoot is, is dat door de duizenden jaren dat de mensen in deze wereld zijn geweest, dat we niet van andere ihre fehler leer aannemen. Veel nationen nu erlauben dingen in ihre nationen die schendlich zijn, zoals mans en jongens schenden. God heeft dat klaar gemaakt dat hij zo'n rechte wordt. Aber nee, dat wordt gezegd dat wie mensen gewisse rechten hebben kennen en die zullen ons niet weggenomen. En zoveel macht als daar verjaard. Nou ja, aber die rechten en afkote vinger en weichwuze zonen vrijgonen laten ohne dat die gestroofd wordt. En dan met de tijd klopt dat alles taub. En dan wordt je slemd. O, dat wie mochten acht geven op God en zijn woord. En dat te hart nemen, wenst wie Christen. Dat wordt al zeer veel helpen van wie Christen. Dat te hart worden nemen, wils of wie dat leven of niet. Wie zijn dat zalt in deze wereld, vriend, en dat licht. Aber wanneer dat licht de diesternis verwandeld is, o, hoe diester dat dan is. Tiende betreffende vers. En nu wou ik er een schand opdijken, zodat ik er een verleefste dat zijn kennen, en tjene wordt er uit mijn hand raden. Ik word door te zien dat er een last verschwingen wordt, en er een vastdag, er niemand, en er een zabete, en al er een ernsthafte vaste. En ik word er een wienranken en donnenbeem vernichten, van wanneer ze zei, dit zijn voor mijn loon, dat mijn verleefste mij gegeeft ha. En ik word die en wold maken, en de tieren van vlek worden die afvreten, en ik wou op haar de balim dog bezieken, als ze weidelijk tot den brand, en ze zich met ere oering en ere dierensteinen stroom moek, en ze ere verleefste nooienk, en mij vergoot, zegt de Heer God. Mij is dat een van de raadsten oisten zijn, dat een mens aangonen kan, is van de Heer God te vergeten. 14 en 15 vers. Daarom checkt, ik wou er weichlokken en haar naar de wildnis brengen en door en troost tot er hoort reden.
En ik woon er door ere wiengordes geven in den Achortol als een der verhoopning. En zij zal door zingen zoals in de dag van ere jugend, zoals in den dag als zij uit Egypte uitkijm. Want behouden haast de Achortol, weer de tol waar de Israëlieten terug, jegen de stad Ai verloren, als de Achan gezindigd had, als zij in dat land en kijmen. Nodem dat ze Jericho vernicht hadden. Ze moesten de zind nog zeker en rechten. Nu zegt God dat in die stad waar hij aan rechten deed, wordt hij aan zegenen. God zegt hij wordt aan terugbrengen en naar der verhoopning geven. En dan redt hij ook daarvan dat ze zingen wordt. Wanneer een door in de Amjegen van woont hij hier redt, ramwankt, dan is dat nu niet zo. Israël is nu in een land, maar nee, ze hebben dat eindelijk niet. Dit poort krijgt hier, is dicht bij Shechem. Dat is waar Jozef begroofd wordt, en dat Ephraim land. God zegt, dat die tijd komen wordt, wanneer hij aan door zegenen wordt, maar dat is nu niet te zijn. De profetie is nog niet erveld worden. De tijd wordt komen, wanneer God aan door en die stad ook zegenen wordt. Zast in de vars. En dat wordt aan den dag passeren, zegt de Heer God, dat du mi ischi nana zost, en du wordt mi nicht meer, Bali, nana. Dit is zeer interessant, wils dit is, vol mening. Na andere evenzatung zegt, en dat wordt passeren aan den dag, zegt de Heer God, dat du mijn befriede man wordt nana. Dat woord ischi, meint ne vrouw befriede man. God zegt dat die dag komen wordt, wanneer Israël wordt terugkomen naar God. En dat wordt zo zijn als een befriede toestand. En worden dem Heer God befriede man, nana. Wil we dit een beetje bechecken van een moment? Van wat reed hij hier? Dit reed van zo'n dat een zeer dichtig verkeer is. Zo'n dat zeer persoonlijk is. Zo'n dat op een diepe leefje boet is. Dat wordt dat diepste verwantschaft tussen een man en zijn vrouw is. Want ze zeggen kan, dit is mijn bevriede man. En hij kan dan ook zeggen, dit is mijn bevriede vrouw. Mij is zo dat een van de schönste dingen, die kunnen gezegd worden, zijn in de Bijbel te vinden, door in de Salomo zijn leidboek. Ik zie mijn leeste ziend, en hij is meent. Predje McGee vertelde dat hij had een avond een beet op tv gecheckt, en daar weer een zeer smakke strome vroeger was, die bevriet weer met een zeer aantrekkende man.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 104.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem voor Hoop Me. Wie zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van de praktische eigen en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: Ja, zo. Je hebt niet meer een fijne podcast rijden maken, hè?
3: Ja.
2: Een fijne rie, een podcast die hoort.
3: Ja, die klieren dan zo fijn, hè?
2: Ja, zo schijne vertel je was, zo schijne je in de video's merken. En ik hier ook, dat dan zo veel fijne comments wat we gekregen hebben, fijne merken der comments, wat ze ons geschreven hebben.
3: Zo, dat... Je weet wel alle werven zijn.
2: That's right. En ik word hier helemaal aan, maar ik is gewoon voor, en ik kan een match, maar ik ben beter.
3: That's right.
2: Ja, en zo nu wat we met een heimel en series omvang met twee video's wat dit niet was dan wel een beetje reden van wie zijn niet in deze leeuw.
3: Ja, maar van die kleren waar we een beetje trekken. We hebben dat maar een klaar meer aan dat we voor nog wat riet brengen dat mensen dat kennen zelfs iets van.
2: Yes.
3: We gaan nog best een tijdje horten dat alle even zaten in dit.
2: Ja,
3: zo
2: we schaffen nog
3: meer. Maar een dag wat dat komt.
2: Ja, dat komt, oh ja.
3: But yeah, this next episode is.
2: So I have to do that. Where we on the 10-year goon look, man, is befreed, and we nicht mal tempted, and that we nicht.
3: That's right.
2: Nicht, where we will sein, and we nicht mal man
3: control.
2: Ja, so we
3: haben. I guess we sat Neil.
2: That's right.
3: Do so.
2: Voll mir meist mit der Jungtum really all von der Terrain and so to denken, that I can actually all von experience
3: with right, all. Right. But yeah, we haben nicht fertig, or we haben nicht, nichts like fertig. Wir haben die Fährten von ihr redet und wir wollen die Klar haben, wenn sie können sich befrieren, dann,
2: yes.
3: Dann wollen wir die Dollar gut looten,
2: die
3: eine Decisions merken. Das Schwarz, das können sein. Ich meine, die haben sich nicht nochmal saß man befriert.
2: Ja, hoffe ich ja darum.
3: Ja, so wir wollten noch nicht viel like von der Seite, aber wir haben uns zusammen immer geteilt, dass wenn die Decisions merken, dann wir wollen nicht die ganz kontrollen.
2: Ja, korrekt.
3: Leider war die wie können Gott freuen, wenn die vielleicht bad decisions merken?
2: Wenn's korrekt ist, wir waren in ein Series von Videos, wo wir können abtragen und dann lautet der Coaching, wo Coaching würde wir sagen, wo wir die
3: Dollar Matt Holtman
2: steht, die lernen.
3: Yeah.
2: Und dann, wenn ich befreit sind, dann war der Freund.
3: Yeah.
2: Dann, das sind drei Levels, wo wir mal sich können angehen, dann von jung, bald ratieren. Yeah. Dann sagt er, die lernen. Und dann von 3-10 erhält er die
3: Coaching.
2: Was ich nicht mit Matt Holtman. Und dann waren die erst in 20 oder alle, sind sich befriedigt und dann waren wir Freunde.
3: Yeah.
2: Dann wandern wir die nicht mehr rum. Dann so Zeit, wird wir die Leute dort üben, was wir gelernt haben, tschüss, und wo wir haben mitgehalten. Ne?
3: Exactly. Und ja, wir hatten das einmal klar, dass wir wollen nicht fair sein. Und so, da haben sie immer gesagt, man ist befriedigt, so wie weit noch nicht. Da noch nicht in all den Dingen tun.
2: Ja. Yes.
3: Wie kann sein, die Grütze, dass wir wollen Wahl nicht mehr haben, aber jetzt,
2: Jetzt einer sieht nur bei all der Decisions machen, dann würde ich, würde ich something, du würde einer mit sich kicken auf und er sieht. Ich würde die Wahl nicht mit dir mehr haben, aber, weil ich denke, als, der ganz beste war ich von Lehren, als, wenn sie selbst der vorne kann.
3: Ja.
2: Die, something, irgendwie, wenn er,
3: Well,
2: der noch heute Wort.
3: Ja, hat er wieder eben eindenkt, nicht? Die, er hat die, das Anziehung hat die Rutsche Frau, die erst in der Rut. Und er hat actually ganz, korrekte Opposite, nur nicht ganz, aber like.
2: Mit Onas, ja.
3: Mit Onas ist, was du siehst, und dann Luther warte an, ach, er hat so eine die Harchen.
2: Yes.
3: So, like, leider die Luther anwohren, dass die Reichbass entsteht, dort zu sein, nandragen, nicht? Like,
2: das
3: war ich, oder, you know, whatever, Accent reich, like, nicht, ob da war ich, dann wählen die Leute, war der Trick um.
2: Ja, korrekt.
3: Und dann ruht frei.
2: Ja, und das ist wieder wählen. Wir wollen so eine Gemeinschaft haben, dass ich hier und ich befriedigt habe, wo die Leute kommen, eine halbe Frau und steht, dass einer das an den Namen forcen.
3: Ja.
2: Because ich weiß, wo grüßlich sei verschulden. Ich habe so eine Lied, wo das sehr, sehr schwer auf den abgeschoben ist, wo das so ein Down, wenn er, das ist sehr, sehr verbessert haben an den Eltern.
3: Ja.
2: En dat heb je aan het verbieden. Want ik denk, wanneer ik hier is gekomen en ik ben vriend dan, dan is het ook tijd dat die kan zelf zichzelf zijn, nicht?
3: Ja.
2: Dat die van nu weer zelf omvangen schermen te merken. Ik meen, wanneer jong zijn, gaan die nog veel meer ruimte en veel merken als van wie spart alles en wie niet zijn. Want ik kan zich nog veel beter verhoeren.
3: Ja.
2: Die zijn nog jong, die veel meer tijd om zich verhoeren met dat ze het uitbeteren kan.
3: Ja.
2: Hopelijk, maar de balans aller zijn al wie klikken en wie beter als wie niet zijn. Mensen, anders dat veel te lang geduurd. We gaan eigenlijk met scholieren, wanneer er something came in leven over.
3: Ja, like, voor some van de ouderen, like, wat er nog kan thuis gaan, die worden kan nu al de met school van dat ze leven, nu worden al in relationship gaan
2: yes.
3: met de kinderen.
2: Mm-hmm.
3: Because wanneer die farm bevrije in relationship gaan,
2: dan
3: worden die aan dat de kinderen worden actually terugkomen, wanneer ze zich bevrijd gaan.
2: That's right.
3: Because als ons als zich bevrijd, ik heb dat zei, goed verder, hij actually vroeg ons, is wie worden aan helpen van wie dat zagen dat dingen niet raak ging.
2: Mm-hmm.
3: And that surprised me.
2: When you start here, then we have something that you do. And you say, God, I'm dankbar for it. Because when I say, dort hier, I have a mess of it.
3: Yeah, we have not all this right to do. But we have a heart to hold.
2: Yeah.
3: And when I have a heart to hold, then come to Kenya with a tree.
2: That's right.
3: So, not that we all this have right, you know, you have a crack right to abgebracht. But we don't, Amadala and their heart is. Is that obedience or like that gehorsam?
2: Yeah, the gehorsam. Yeah. Dort du schau für Dollar an, dass wir dort hart haben, das dort.
3: Yeah.
2: Yeah, because the boss asks, wenn er die bloß der Motto sprechen, und nicht dem, was ihr wollt, dort unten, was ihr sollen dann, dass ich kann einem kommen.
3: Yeah, exactly.
2: Mm-hmm. Wo ist noch an? Okay.
3: Yeah, so wir als Eltern, wir machen das respecting, dass wenn die Kinder sich befreien, dass sie wollen ihre eigenen Decisions machen.
2: Yeah.
3: En dat we die niet worden controlen. En dat worden vielleicht anders is wat we die geleerd hebben.
2: Mm-hmm.
3: Because we dan al zoveel anders is aan de ouderen aan geleerd hebben. En die hebben zoveel anders is eerder ouderen.
2: Dus
3: ik blijf wie maar een bloes twee stoppen.
2: Mm-hmm.
3: En zeggen, oké, die vangen niet leven aan.
2: Mm-hmm.
3: En wie gaan die aan het baas dat je doen.
2: Yeah.
3: En dan die lukken goed. Because ik blijf de relationship als wichtig is al die dingen proven.
2: De control. Dat de karakter schoft.
3: Ja, de karakter holen is wie van Han.
2: Mm-hmm.
3: Like, oh, die maat dit doen, die maat dit doen. Like, Lute goen.
2: Mm-hmm.
3: En leven een fijne relationship aan.
2: Ja, een fijne gemeenschap.
3: Ja, like,
2: en het andere ding is, wanneer dan eerst met Kenia aanvangt, dan die ook was het Lute, die de Kenia zo abtrekken is. Dem dat wichtig is, bij ons, wie maat dan denken, dat zijn twee verschillende mensen, die zijn top. Top in een je gewoon van twee verschillende families met verschillende ideas. Wanneer die zijn bij verschillende opgebracht. Ze worden zich niet maar een merkstrek van waar is het een zo zij is opgebracht en waar is het een zo hij is opgebracht. En vandaar waar het nu gewoon wat ondergeven is wat de hieven niet leert hebben en die we niet leert hebben. Zodat die maken niet uit een familie omvang. Zo niet toe verzekering te zijn om man te komen wanneer met de ene ideas opkomen waar die er een kind opbrengen. En ik weet dat dat is er nog leeg. Wat is ganz besonders voor zonen wat nog niet in je handen hebben, maar zoveel ideas wat je moet doen.
3: Maar dit krijg we dat na een kamp van wie een fijne relationship hebben aan ze kinderen.
2: Ja.
3: Die waren actually wel een haan dat we zullen enthalpen.
2: Mm-hmm,
3: of een roet vrouw. Like,
2: ja.
3: Wat is de issue met die? Nu hebben we alle social media te enthalpen met Kenya raising en het is not good because er zijn veel te veel verschillende ideas.
2: Ja.
3: Issue met wie dat zo grootmama dat helpen.
2: Mm-hmm.
3: Mama dat helpen.
2: Ja.
3: En like, de jing allemaal naar de ouderen of de grootvast te verroet vrouw. Like,
2: ja.
3: Hey, like, mijn kind dit is dit, dan jullie jongens is dit. Or,
2: mm-hmm.
3: Like, you know, een beetje een roetvrouwen van mensen wat het actually experienced had. Niet dat ze, ja, zoals je zegt, al die mensen van vrede hebben niet kinderen gehad, of al die wat best handen je leest. En, like, you know, actually wat de roet had. So, eigenlijk, we kunnen waar zij veel benefiting van trainen dat goed.
2: Yes.
3: En eigenlijk, want ze kinderen waren wel, want we een relationship hadden, een gemeenschap hadden.
2: En dat is wel wichtig. En het andere ding moet zijn, als wat we verzekeren, niet zij te doen. En wat ik zei, fijn, als blijven. Sam doet ons gaan we naar YouTube komen doen en ik vind het te veel. Maar dat te doen, te gaan en omvat looten, dat is al van die wel, dat die dan komen doen, maar niet de eigen krijgen. Looten is ik iets veel, looten is ik chanlieren. Ganz besonders in omvang, wanneer die bevriet zijn, dan is ik met chanlieren. Ik weet anders dat manchmal, we gaan als er nog zijn, bank bij de eerste van de huis komen.
3: Ja, especially in het laatste stukje, die zijn krank of aan het post het nächste, gelijk weer op twee weken. Yes. Dan het weer je zijn houden. Mm-hmm.
2: En dan was het een beetje bang te overdenken.
3: Maar als fan, dat bang als fan.
2: Yes.
3: I mean, we proven eenmaal de werk, mm-hmm. de evertaan van de multiet.
2: Ja.
3: En daar zijn nog zo fras bevriet, zodat de vrouw nog niet naar hand komt.
2: That's aber, right.
3: Maar dat Akbal wat naar komt.
2: Yes. So. And I think, dat is ook fan, want ze niet te zijn. Yeah. Because de Akbal hand is al zich top one.
3: Yeah.
2: Die zullen zich niet te veel meer aan ons afgeven om... Dat is ik kan leren. Ze zijn jong bevriet dat ik verder waar ik kom dan in leven. Dat ik niet te veel zich zo feilen als ze maten maar aan het opkomen. Als ze iets zichzelf willen, zou je fijn. Maar ik wil niet meer aan ze feilen als we verlangen dat niet. Zou je eindrichtig dat je zal naar ons komen dat ze weer als
3: dat. Ja, maar nee, ze hadden mijn spoes. Dat is ons oudste. Dat wie weer een... Or hij schijt me een video waar een bevriedende guy in huis komt over de ouderen zijn eruit in de... Like, hij kwam af voor zijn huis.
2: Ja.
3: En de ouderen zijn eruit een wijf voor. En zo hij schijt me het video en zei, dat moet wie zijn, want we waren allemaal zo druk, we wilden alles van hen jagen en deiden alles wat, dat ze worden misschien never kennen, was af voor huis aankomen.
2: Ja, dat wordt een beetje schwierig zijn bij ons, especially deze deel. Ik hoop, we kunnen een huis met zo'n beetje, we zijn langzaam en met dollar doelslang worden. We zijn er nog zo'n druk, met heel druk. Waarbij ik concreet metvallen. En ik geloof dat zij fijn, want we zijn de boundaries halen dan. En die freedom geven. Dat we die free looten. Dat ik kan er een waar ik ving.
3: Ja.
2: En er een leven omvang. En dan niet de ram wandelen. Niet de verzieken te controlen. Zijn, wat voor smak het beeld wat geven. Leuwa, wanneer veel net de, wanneer die is vrouwen en die met helpen, wat bezit dat wil ik zeggen, niet controle gaan. Ik wil aan en ik ga van zo zeer veel hier. Wat zeer veel? Kijk, er werden ze niet certain dingen te doen, als ik bevriet heb, en dan gaan ze angst voor de ouderen. Dat zal kijken, wat ze zullen zijn.
3: No, because de Bibel zegt, wanneer
2: yes.
3: Eind zijn en...
2: Ja, die verloeten moeder en de voeder.
3: Ja.
2: Die zijn nu voor zichzelf. De kinderen zullen never bring angst aan voor ihre ouderen. Mm-hmm. Wat ze willen zeggen, want ze... Because wat me ze vertellen zo jongeren en zo goed is, dat God heeft ons mensen alle vrije welen gegeven, wie ze zelfs voor onszelf steken kan. Hij merkt ons keimel dingen doen. De legt dat zei, want we willen omschuizen, wat we aan willen wählen en voor aan leven, aber hij merkt ons
3: steken. Right.
2: Zo veel meer voor dat wie zoals wie als ouderen, wie willen onze kinderen op een gewichtse staat.
3: Right.
2: Wie willen de vrijheid geven te wählen.
3: Yeah.
2: Wie willen de merken dingen doen. God is dat niet moe. En wie als ouderen, wie wel allemaal. Especially wanneer je bevriet zijn.
3: Yeah.
2: Wie een klein reich aan zijn kinderen wat merken te doen.
3: Yeah.
2: Wie wensen als we hebben goed genoeg geleerd. Durch de jonge jaren. Dat is ik wilde wählen. En zij heeft een weich te leven. En God nu te vallen. En een schöne eigen familie. Maar dat wie dat niet. Die dat maken. Bematen dat is het leven. Door hebben we niet een reich.
3: Right. Yeah.
2: Die hebben ons die verloeten. Die zijn niet meer verantwoordelijk. To ons. Die zijn niet verantwoordelijk te zich. En der partner is niet eerst.
3: Ja. En die brengen niet meer permission voor.
2: Nee, die brengen niet meer vrijheid voor. Kijk wie dat doen, kijk wie dat doen. No, niks van zo.
3: No.
2: Die hand erreicht nu te wählen wat ze willen doen en dat te doen.
3: Ja, ziek.
2: Wanneer ze waren wij zijn, en dan hebben een goede lie gehad, thuis, den tijd waar we hen afgebracht hebben, dan waren ze ook goede entscheidingen meer.
3: Right.
2: En wat ik ook zei van onze kinderen, die doen dat. Mm-hmm. Maar ik denk als nicht alle sind krass, als wir uns erwünscht würden, aber das braucht doch gar nicht.
3: Right.
2: Wir haben nicht alle so eine Entscheidung gemerkt, dass unsere Eltern interessieren. Und wir denken, dass wir fallen something new, was uns auf dem Hotline ist. Und dort wird uns wichtiger, als something, was unsere Eltern uns vernilliert haben, wenn's denen, die können nicht ansehen, was wir all sagen.
3: Yeah.
2: Ne?
3: Yeah.
2: Und wir wollen nicht immer alles ansehen können, was unsere Kinder
3: That's
2: sein.
3: Right. Yeah.
2: So wir machen die Genut haben für dich, en aan de geduld tot daar te zijn wanneer een scheidingen merken om wat we niet verstaan kan en zijn we erover hangen. Nee?
3: That's right.
2: Mm-hmm. Dat is nog wat.
3: That's it, ja.
2: Yep. En ik denk, we worden een kruikje, we worden het niet te lang merken met deze. We willen er best met addressing, meer van reden, want we hadden eenmaal een vrouw al getraind. Ja, dat thema. En nu meer van reden. En nu wat we een bevrieden jong hadden, die vallen ons dus niet over meest erreichen meer van dit te reden.
3: Ja, ik denk... Because I'm flicking what the next video will
2: be. Yes, and for the next video, we have En met alle reden van, waar ik ken je maar de elderen goed looten, maar dat is bevriet. Dus nog een ziet van deze iets. En dat is wat we in de nächste video waren van de reden zijn, kijk al voorwaarts te dat.
3: Ja.
2: Ja, schijn. Oké. Wel, hey, veel meer dank dat je waren zo maar aan het zien was. Hebben ze wat een schijn gegeven. En vrij ons allemaal waren met deze leen het hand met die top te zijn. We wensen je God de zegen. En waar we niet vergeten, maak God als de allemaal hoop neemt.
1: Hey, zo wie het voor vandaag. Wir freuen uns, dass du wieder so mit uns warst. Wenn ihr bei uns sollen wieder Frauen haben für uns, ruft uns völlig an auf uns WhatsApp-Nummer 205-495-0357. Und wenn ihr noch mehr über den Dächen von uns zu sein, dann seht uns ab auf YouTube, du wo ihr uns fängt. Und wenn wir nicht vergessen, dass wenn Gott mit uns ist, dann hast du...

Als ze daar aankomen, zagen ze de vele jongens tuber. Oma, wonen ze hier alle? Ja, ze de oma. Hier zijn meerdere grote families. Zijn ook vele zinnen in die Ella. Ik denk, du wordt hier pijnlijk vriend van je. Dat vrij doeft. Maar hij wist niet waar hij zich met den sultanen leren. We zullen hij de plus doen. Oma, we zitten ze, die zijn dol op einander. We zitten ze, die hebben trisch. De oma lacht en zegt, die spelen ze. Dit zijn alles vriendelijke zinja. Ik zand den, die zijn bij ons uit de gemeente. Die gaan ook al uit de zinja stond. Dit zijn ganz vriendelijke zinja. Die spelen door ernst wat willet. Zo jente bij oma Nana, ooit de tip en pakte duft zijn tas uit. En dan vroeg ze als duft nog een beetje uit kunnen wil. Duft jente bij de goos, stelde zich bij het tuin aan en zei waar de jongens op de goos speelden. Hij truidde zich dan niet aan te reden en wilde ook zo jaren. Daar komen de jongens al nodig. De ene vindt een beetje broer weer. De wil duft vervieren. Hij nam een sneppel en deed wat met hem op de tuin naba. Daar steekt de tuin wint de duft bezit weer. Maar daar broek de tuin twee. Schwind rande de jongtes nu naar huis. En duft prelde hen eraan. Dit wordt alles mijn oma zeien. Je wordt nog wat erleven, jongens. Dat zei het tuin. Hij kwam Nana en vertelde zijn oma. Dat de jongens doorwerden en dat hij er toen ook hadden tweeën broken. De oma lachten zich best. Dat was schoon. De toen, die weer zo schrijdelijk mars al. En die weer al meest tupje broken. En als we eenmaal te voel dem om te schmieden en door mijn freshen te zaten. Die had sowieso bij het nächsten winter al niet uitgehullen. Na ongeleid, om je schmieden essen, broek wel mijn blussen freshen aanstellen.

doofd verstond de Emma niet. Emma, wie kost u zo zijn? Wenn dit bij ons weer passiert, dan houdt mijn ma zo luid nu je breilt en mijn pa houdt zo je scheld, dat houdt zich de jonge stup gezocht. Dat houdt dit moest betoelen. Emma, wie kost u zo? De Emma fangt aan te lachen en zegt, doofd, dat krijgt de onderscheid tussen mij en dine elre. Ik kon met al mijn zorgen en problemen naar Jezus komen. Hij helpt me die te drogen en neemt me die af. En dine mama en papa, die hebben dem Jezus niet. O, Oma, wenn dat zo'n schoonje is en dat de problemen neemt, kost u dem ook met mijn mama en papa bekend maken? Emma schmustert en zegt, jo, aber die willen dem niet zahne leren. Wertlich nicht, aber immer et will dem dein Zahne lehre. Dann komm mal mit. Der Oma sah sich mit dufte Pan und vertalt ihm über die Bibel. Und sie kam auch bei da, wo Jesus um 30 starve wir. Ihr starve für alle Schlechte, wird eigen du je tun haben duft. Oh, Oma, sie duft nu trurig. Ik dacht dat we een leven der Jezus. Ik dacht dat we ooit wilden als ik nu nog helpen kon. En nu zei ze dat is dood. Nu wacht maar, zei de Emma. Die is gestorven, maar die is am derde dag ook waren opgestonden. En dan is die in hemel gevoren. En daar leeft die. En die is ook hier alle wein bij ons. En die kon ons immer helpen. Dit geval dem duft. Zo'n vriend te hebben. Een echte vriend.

Nu vieren de feeren al meest uit. Doeft had je vele jongens tjaneleerd en daarp en ook meteen vele schone stunden tup verbracht. Wat dient aan de dag schoon met 10 jaar tup spelen en met den tup vertalen met de jongens tup tube, dat wil schoon, dat wil lastig. Als in een huis kom, in de stad, als de feeren uit vieren, vertaalt Doeft zijn elre van Jezus. En hij vertaalt, wat het weer, wanneer men Jezus hem horten had. En dat men alle problemen, wat men dan had, dem kon brengen, en Jezus helpt dan. De mama zegt, wat je Doeft, maar we hebben zo'n grote problemen, dat kost je die niet verstellen, want du eerst maar wordt zo groot zijn als wie. Aber dann muss Doeft lachen en zegt, aber Oma is nog älter als hij, dan heeft hij nog grotere problemen. En dan zegt hij, dat alles nutzt, wenn man Jezus hem horten heeft, dan helpt ook bij de grootste zorgen. Zo kon hij zijn älteren veel leven, dat ze kunnen met al eer schleich kunnen, en naar Jezus komen. En zo komt dat ook Doeft zijn

Leuwe Tjenja, ik weet dat in veel Tjenja-stuven zeer veel speeltig is, wat niet gebruikt wordt. Dat speeltig merkt je hart niet vreugd. Maar Jezus, jo, wanneer je Jezus in je hart opneemt, dan helpt hij je tevreden te zijn. Ik wens je alle vrede in je hart.

voor. O, bij Jezus hoort me dan nog leef. Hij helpt me door met trast. God zien is nu de muur, hij openbaar.

The clock is ten. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

In mijn aanleiding zei ik immer weer dat dit programma een woord van hoopnung is. Vandaar wil ik in mijn boodschap mal ganz direct over deze hoopnung, die we in Jesus Christus hebben, reden. Dit is een hoopnung, die ons niet te schande worden laat. Dan zoals het leid zo fijn zegt, keiner wordt te schande, die seine hoopnung op Gott zat. Sich op Gott verloten meint, datzelfde als op Gott te hopen. Dat Bibelwoord voor de vandaagse boodschap staat in 1. Johannes kapitel 3 van vers 1 durch Feier geschreven. Nachdem dat de Sänger dit Lied gesungen hebben, wel u taub uit 1. Johannes kapitel 3 de Verse van 1 durch Feier lesen. Macht

Onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 717. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 717.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en op Braut van het leven van de Zuidmarkers 10, 47, wordt het gezegd. Als de Heer dat dit Jezus van Nazareth weer, vond hij aan te schreeuwen: Jezus, du darf iets in zien, hab medelijd met mij. En dan, hoeveel mensen verzochten Bartimaeus te beschwichten en stil te merken, hij blijft bloos bij hem schreeuwen. Hij wist goed wat ze van hem denken würden, aber dort wie amen don't. Hij moest Jezus in de achtung krijgen.

Menschen nannten am de Devotsche Erl. Ze spatten über seine verreckte Idee, dat hij een Laufschep bühen will. Dat wie je ganz allmählich. Hij jijf zijn ganz het leven en al zijn richtum tum dat ziel erreichen. Als dat dan endlich so zag, als hij dat volbracht had, keim een grote windstorm op en brug dat alle te bieten. Sagt mal, jijf je hij jijf dan op? Op geen weg. Wanneer ook al 70 jaar oud weer, hij zaad bloos nog eenmaal aan en schaft wieder. Hij is voor ons een voorbeeld en dat hij een grote vernemen en wellen had. Zo is dat wanneer wie tijdelijke ziels erreken wellen, zoals ten bijspel een niet geschaft opmerken of dat je raad merken. Verzoond heeft de wereld veel last en wellen. Ze wellen ergens wat voor zich brengen, eindoont wat het kost. Oder de wereld ook zo handgegeven en bejaasterd wordt zijn, wanneer we in zaken van de zeilen de uiveradung kent. Dan zien ze de wereld schmustert en jeet zo'n wichtige levenszaken ganz en duidelijk voorbij. Aan zijn zo'n zaken niet zo wichtig. Dat zien ze van zo'n zaken in onze niemoudse wereld geen plaats hebben. Menschen denken even wat ze levende nofolg van zo'n entscheidung zijn kunnen en dort helpt een trek van een entscheidung merken. Einige sagen, wenn du die Bekehren wirst, dann verlässt du all das Scheingun in der Welt. Dein Leben wird dann trurig und einsam sein und dein Leben wird verhaupt kein Wert haben. Wenn du aber betrachten, dass wer die sind, die so eine Dinge seien, wirst sein, dass es so eine sind, die nicht eine persönliche Erfahrung mit Jesus haben. Wofür achtest du die Ehre wir dann geben? De einzige Menschen, die de Recht haben, über so'n Leben in Urteil geben, sind Söhne, die dem Herrn persönlich erfahren haben. Irgendwer, der Jesus kennt, wird niemals sonst sein. So'n Person wird sein, dass so'n Leben ein richtig bedienungsvolles Leben ist und dass sie auch viel Freude im Leben haben. Denke mal darüber. Hast du mal irgendwem hier zu sein? Mir ist das so leid, dass ich Gott sein Kind sie. Nu vermis ik al dat rijkdom en scheingoon in de wereld en leef een miserabel het leven. Daar heeft nog keinmal irgendwer zo'n uitdruk gemerkt. Je leeft zo'n mensen niet, wanneer ze zeggen dat God zijn kind worden niet bediet. Laat Jezus in dien hart en dien leven in aan. Eindelijk.

0: De klok is eind.
1: Openbaring kapitel 12. Dan chime am hemel een grote teken verre dag. Aan je vrouw met de zon bekleid en de moon on je erfheid en op dem kap een kroon van 12 stierens. Ze weer schwanger en schreeg een grote kwol als het te je bord chime. Dan chime am hemel een andere teken verre dag. Een grote rode druk. Die had 7 chap en 10 hierna en op zijn chap 7 kronen. Zijn ziel reit een dreidel van de stierens om hemel met zich en schmeit die op de eerd. En de druk stal zich voor de vrouw die dat kind ter wereld brengen zal, om dat op te vreten, wanneer het wordt geboren zijn. En zij bracht een zoon ter wereld die alle velden met een ijzerstang regeren wordt. En het kind wordt napgenomen naar God in zijn troon. En de vrouw vloog in de wildnis naar, wo God een plaats voor haar rijk gemaakt had, wo zij 1260 dagen verzorgd zal worden. En am Himmel brak een schreeuw uit. Michael en zijn engel schreeuwden tegen den druk en zijn engel. Ob er den druk en

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Jij en Groes, Leiwa Hera. Welkom hier te deze halve stund met een gouden noorrecht op Plotik. Ik zie Adolf Ens. Olfaren adlich joa trig, liet wie een alleren Guarani montjane. Die heet Jorge Flores. Die betiert zich tobi ans. Ik beleid am en zinem glaube, en noem am ook met wat ik andere Guaraniës bezetje jinch om woord Gottes aan te brengen. Zo gof ik am ook gelegenheid en aandacht zich te bedeilen. Dan valt mij op dat hij immer waar daarvan reed dat wie onze nächsten leven zullen. Hij vroeg mij waarom am dat zo hoog lag. Met eenmaal verstond hij dat. Dat is namelijk zo dat alle mensen wat niet bekeerd zijn en ook niet van de biblische leer gevormd zijn, bloos aan zichzelf steentje. Daar wordt China dem anderen halpen. Wanneer Jorge, nadat hij bekeerd werd, dan wil nu een anderen Indianer jinch wat van hem te tjepen, wonder Jana zich zei. Wieso tjemst du bij mij tjepen? Vroeg Jana. Jorge zei, na ze moet dat toch zijn, wie moet ons toch jeenzijdig halpen? Dat heeft je God ook je nieuwe zijn bij de mensen, dat een jeder bloos aan zich denkt. Daarwens gaf hij al de Israëlieten dat je bood, ihre nächsten te leven. En daar heb ik vandaag nog meer, nu deze nächsten leid, het geeft mijn leven.

Bij de Joden weer dat de Jezus in je tijd zou, dat zij dat je bouwt kende, dus hast in je nächsten leven. Aber ze hadden ook klaar vastgelegd wer er nächster wie. En dat weer namelijk einer, wat een Israëliet, also een Jood weer. Zo is dat vandaag nog bij meier andere groepen. Die wat van mijn slitten is, dat is mijn nächster. Aber een andere, die niet. Jezus beleerde de lied eenmaal door Eva met de geschichte van barmhartigen Samariter. De Samariter worden van de Juden zeer veracht. Den konden ze gar niet lieden. En nu weer krijgt zo een dat wat ze in hem nächsten door halb aan deze geschichte. Jezus antwoordt met deze geschichte op een zijn vraag, die heet zo, wer is mijn nächster? En toen laatst van de geschichte redt Jezus de vrouw traagt, en je hebt de Janem zo terug. Wer weer de nächster voor de man die onder de rijbaar val? Daarmee richt deze vrouw een anderen zin. We zullen also niet vragen, wer is mijn nächster, sondern we zullen ons zelfs vragen, voor wem zie ik een nächster? Wenn we dan nog den Tausatz bedenken wat Jezus gaf, leeft hem zo als die zelfs, dan richt deze uitzoog nogmaals rechtig gewicht. Jezus zegt dat man daarom erkennen kan of ik werkelijk den rechten geloof heb, wanneer ik krijg zo veel eeuwig heb voor mijn nächsten als voor mijzelf. Wil dat is zo, als God ons zijn leven ook gewezen heeft. Daarmee wil ik hier dan afsluiten, en we hebben hier te laatst nog een betieten hartje dat leidt, God is de mensche zeer goed.

Geir Marius. Na? Jij het schoon genoeg? Rave zaya hadste die doorab eingestalt dat van der wood zaya schoon goen. Dat is je verke gans anders als man zich dat feestalt haf. Man läuft dat wat schwadern en dat dat veel beter als man met je reikt haf in de nächste runde dan hast de überraschung dan bloes omgedreht. Oba, wat emma dat bedie dan nu kreit jas? Ik wens dat kon zaya schmack deine. En we zou je halst de vriendschap nu forschen. Wat wo en wer en wanneer zich wo befried haf en wer met wem een vriendschap das. Dat deed ik nu karts. De harde en zomer valt een boeis vast. En dat wie du is zo jammes hang voor. Oba, weetst du, dat waard wie dan, en stelt zich verher aan dat ik waarschijnlijk bloes met, we zeg man dat, van een teje friet, nan je friet, non je friet, het vriendschap wie ik mo. Zo dan, wo dat nicht van die boeis zijn, en dat ha ik du dan klaar. En zo zou je nu je verst als ik. Als wie du hand en op dem Klampe ha ik like nog niemal eier. Aber omholz, man liet dan alle hond te dat mine uur eimer on 1894 geboren is en al zinne zaken. Naja, mijn noem

wat zou je wichtig geworden is, en ik had de hoop niet dat u dat recht verstaat, en dat we ons door kunnen, dat we door kunnen wat eruit nemen, dat zou mij wichtig zijn. Hartelijk wens de mol dus mol dit next de leid aan.

Dat verstuur huis voor de oudraas. Leid me en mijn wandels is de westen. Leid me en mijn wandels is de westen.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. En het tweede programma zou we dat God Hosea brokendheid om je in Israël te profetieën en het weten laten dat hij zien je recht wordt komen laten over eind wij naar de ongehoorzaamheid. We zagen nog dat er waren de zeer klare en laten als voor ons vandaag voor ieder persoon wat er wel loskomen van zijn zinnen schuld en wel die raad worden. En het vandaagse programma waar we zijn in dat God Israël er aan je hoorzaamheid vergelijken dat met ne vrouw wat er antru is te er een eigen man. Ik laat je nu waren en je zal te blijven naar dit programma om te zijn en op wat we van deze vandaagse lektion leren kennen voor ons eigen leven van deze dag. Herr, ik dank die waarde voor de Bibel en bid dat u dien woord nu waarde mag schrikkelijk zijn en te jeder persoon wat u aan je schuld hebt. Amen. Hier is waarde met u, prediger Elmer Reimer.
1: Dat vergeet mal jing wie een bid te bozig dek dat laatste poort van Hosea, dat eerste kapitel, en den eerste vers, en dat tweede kapitel. Endlich hebben we vijf zeer besondere en wichtige profetieën wegen de Israël-Nation. Dat redt davon, dat daar een zeer hoge toenemer wordt zijn en dat Israël valt. Die zijn meermal zeer dicht bij gekomen dat ze ganz vernicht worden van de eerd. Op bedacht zijn ze nu nog duizenden jaren nach een nation en als een volk. Dit is voor de toekomst en daar zijn besondere zeeëns voor dat volk en de toekomst. Hij maakt dat dan ook zeer klaar, krijgt daar in de stad, wo hij te aanzien, je zijn nicht mijn volk, dat ze worden dem leven je God zijn zeens zijn. Dat meint dat er wat in de toekomst is, dat die nation zich bekeren wordt als een nation. Dat meint even niet dat jeder Jood in de wereld zich bekeren wordt, aber dat zo als een nation worden ze zich tot dem Herr bekeren. Niet bloß dat. De noordelijke nation en de zuidelijke nation worden toekomen in een nation zijn. Dat is een lei dat nu niet te vinden is in de Israël nation. Daar is niet de vereniging dat daar zal zijn. En also is er ook voorken oproer maakt de verschillende groepen in Israël. Jeder een van de groepen willen den overhand hebben. Dat is te zien in de zeitungen enzovoort. Die door in Israël gedrekt worden, die reden door een naad deel van. Over dat komt de tijd, want die worden toegebracht worden, die 12 stammen, en aan je één leider, en dat is je dan de Messias, Jezus Christus. Nu zijn die zeer partijers. Nu Hosea de tweede kapitel, de eerste vers. Zij te dienen brede Ami, en te dienen zestere Ruhama, behul nu dat hij zei, je zijn niet mijn volk. Ober dat komt na tijd van Hosea wordt, je zijn mijn volk. Hij is nog niet derg met de Israël-nation. En wie worden dat waarde zijn, wann we bij dat derde kapitel komen? Mij is dit zeer wichtig, wilst du erst een leer de ram jij dat God ganz derg is met Israël. Ober dat is niet zo als de Bibel dat uitlegt, vriend. Zo'n leer neemt veel van dat Oude Testament en dat dat zo uitlaaien als wanneer dat bloos een beeld is of een bijspel, niet dat het een werkelijkheid is. Anders gezegd, dat meent niet wat het zegt. En wanneer dat met dat Oude Testament gedaan wordt, waarom dan niet met dat Nieuwe Testament? Wat wordt dat voor mening ha, wanneer Jezus zijn dood op een kruis bloos aangezien wordt als een bijspel of een fabel, zo'n wat niet werkelijk passiert? Zo'n heeft geen zin. Wordt een welle de werkelijkheid van Johannes 3,16 wegnemen en zeggen dat het bloos een bijspel weer, niet een werkelijkheid? Dat is goed te zien dat een dat niet met dat Nieuwe Testament doen kan. Waarom dan proberen dat te doen met wat God gezegd heeft in Oude Testament wegen de Juden? De tweede en derde vers in het tweede kapitel in Hosea. Dood streven. Dood moet je een moeder streven. Dan zij is niet mijn vrouw en ik zie ook niet haar man. Also, laat haar haar hoererie weichleien van haar aanzijnen en haar schoon van tussen haar brasten. zodat ik haar niet nachtig maak zoals in den dag als ze geboren werden, haar zo maak als de wildnis, en haar handstal zoals een dreigend land, en haar aanbreng met darst. Hij draait zich nu naar de nation, en deed dat tot de nation aanwenden. Maar u moet nu behouden dat dit merken met wem hij zich bevriet heeft, is nu naar huur. Maar dat is niet dat eng van de geschicht. Nadem dat ze bevriet werden, hadden ze dreigingen, en dan ging ze terug naar ihre hoererie. Zij maar, dit man, Hosea, had haar leef. Mij is zo dat de raadste zin dat in de ganse wereld is, is niet moord, of de liegen, of de stelen, en je wisse toeval is er ook niet eenmaal den bevriede toestand verschonden. Maar ik moet dit zeggen, de oudste zin, is wanneer een man in de vrouw zich leef ha, en dan een van den antrouw is. Mij is zo dat zonen de zon bond bracht, is de oudste zender dat ene jegen dem andere ongoene kan. Mijn predje vriend zegt, zo'n mens kan grijze goed een merde zijn of een leegne. En emma han, wanneer du eend deest, dan deest ook dat andere. En van wat ene in de Bijbel vindt, dan jo, de oudste zin dat een mens jegen een anderem ongoene kan, is niet true te zijn tot dem die leef heeft. Nu, wanneer een dit aanwenden wel aan een andere ziet, wat is de oudste ziet dat een Christ aangonen kan? Ik weet dat een je haar gezegd dat het zond is als wie van Jereta, moord, liege, jankrig. En oh, er zijn veel zonen die ene erwenen kan. En mensen ook van reden als de oudste zin die een Christ aangonen kan. Ober vriend, de oudste zin dat een Christ ongoene kan, is niet true zenne to God, die ons haft leef gehad en ons geraad haft. Du hast geen zin, de oie is, als dat ons ziet te steten. Hosea zegt hier te zien tjenge, dat ze zelen no ere mutter gone en met haar streven. Ze zelen to haar zeien, dat ze van ere hoererie en jetze dienst weichdreien zal. God zegt, hij haft hem zin haar te rechte. Mij is zo, des man, Hosea, denkt zo, dat hij haar woord met de steenje loten, door is geen andere rood, wanneer zij bij zo'n leven blijft. Dat is de oorzaak waarom mij zo is, dat hij niet ganz zo'n empfindelijk het hart heeft, als Jeremia had. Vierde vers, en ik wou niet erbormen hebben op ere tjenge, dan die zijn tjenge van hoererie. Jo, die zijn hoerenbalje. God deed dat nu aanwenden aan de einzelne die de nation opmaken. God wordt den rechte. De nation is diep en jetze dienst gegone. En wat meent dat? Nou, dat meent dat de einzelne en de nation haar of jette gedeend en aangebeet. Endlich weer de ganze nation en jetze dienst vertieft. En God zegt, hij wordt niet erbormen even op de Israëlieten, dan die zijn kingen van jetze dienst. Hoererie. Vijfde vers. Dan ere mutter is een hoer. Zij, die de tjenge haft de welt gebracht, haft schon gedreven. Dan zij zeid, ik wou mijn verleefste hinger aangonen, die mij mijn brood en mijn water geven, mijn wal en mijn vlas, mijn alien, mijn drank. Zij deed wat zij deed voor geld, zei maar. En zegt zij wat ere verleefste hinger aangonen, en joda is veel geld en hoererie. Dat is een van de rijkste geschaften in de wereld. Ik zal hier vielleicht ook zeggen dat Hosea vielleicht niet als een rijke man was en dat hij haar niet had kunt alles geven dat ze hebben wil of verlangen, zoals ze gewaand weer en zo deed ze hoererie drieven aan de zied. Nu wat Israël deed weer dat ze er jette krediet geven voor wat ze hadden, wil hij hier zegt dat ze zich nu er verleefste draaid, wil ze haar hadden verzorgd met brood en zo wieder. Dat weer zo als van ze zeiden worden dat ze gewaand weer in een fijne huis te wonen en een fijne noberschaft, waarom zal ze in een kleine biljet huis wonen en een poort van een stad waar de arme mensen woonden? Israël zei dat de jetten hadden aan verzorgd met de beste dingen. De baal of God geeft aan dat wat nedig weer voor een goudet leven, meer als bloos brood en water. Waal en vlas wordt aangezien als fijne kleider, de jette verzorgen voor ons. En dan reed dat ook van eigen drank. Dat wordt immer gaan, dan niet bloos water zijn, nu wordt een dat aangezien als spiertes, tom schijn smaken. Jo, dat volk geeft de jette krediet voor dat wat zij houden. Ober God zei dat al die tijd dat zij zo dachten, wie hij deed die aan alles geeft, wordt aanveeld. O, dat valt weer zo aandankbaar. En dat is nu ook zo. En dat is niet bloos zo, maar zo naar de weltmensen zijn. Jo, ik vind dat ook voorken man Christen, zo voorken. Zo aandankbaar. Ze schlammen en gramzuigen, wil zijn andere haft meer als hij haft. Ober harig. Hast du de laatste dag goede maaltijden gehad, genoeg te eten en kleden aan te trekken? Denk dan aan dat door zonen zijn die niet genoeg te eten hebben en haar ook niet genoeg kleden aan te trekken, nu niet wat te zaaien van stromen. En er steed egel te slammen, zullen we zonen armen eenmaal bezieken en dan wat eten en kleden brengen. Nu wordt verlegd weer zaaien. Ik wil haar dus als weten dat ik een kloeke man zie. De kloeke vrouw. Ik ha een goed ambt en maak een deel geld. Ik kan dingen kopen die ik hebben wil. En ik wil haar dus als weten dat ik mij dat zelfs verdient ha en toop je arbeid ha. O, minst jo? Nou, ik kan niets verdienen, mijn vriend. God heeft die dat je geeft. Hij is die gezondheid en kracht geeft. Hij is die de arbeid en dat ambt geeft. Du deist dat niet herkennen, ik weet. Maar dat is werkelijk God die voor die verzorgen deed. Hij heeft die zonneschijn en die lucht die du oorme deist. Hij is die den regen geeft. Hij is goed te die je was, maar du hast dat niet onherkend. En doch jeest du ramen schlimmst. Vriend, dat is een van de raadste zin zo aandankbaar te zijn. We reden daarvan hoe schrikkelijk dat is, wanneer een mens een anderem marde deed, en dat is ook zo. Ober voorken donen Christen die oogste zin aangonen, en dem dat ze niet onerkennen, dat God aan je geeft haft wat ze haar. Bitte denkt die dat nou.

nu de zaaste vaars. Daarom zei ik, waar er weg met stachelen en tienen, en waar een wand opstalen, en zij wordt niet, er een stichtsvinger. Meer zo dat is God die manchmal zware tijden schickt en een land, dat weer God die volk een hungersnoten naar Israël schickt, wanneer zij aan je huurzaam waren. Hij proefde aan te reden en je recht, wanneer zij anders niet hartje worden. Ik zie me zeggen dat de meeste mensen van een nation er problemen komen daarvan, dat die mensen en een nation, en besonders die leiden en een nation, niet God aanerkennen. O, daar waren nu ook veel mensen door jij in strijden dat God daar niets met te doen heeft. Vriend, doet God zijn handelen met Israël studeren, en dan denk je tot nu. Zevende vers. En zij zal er een leeftolje nog vallen, over wat die niet nog komen, en zij wordt nog den zeker over zij wordt die niet vingen, dan wordt zij zeggen, ik word teruggaan naar mijn eerste man. Dan dat weer dan beter met mij als het nu is. Anders gezegd, dat komt een dag, wanneer dit merken hoererie drift, dat het er niet meer zo smak laat als het verheer deed. Zij is niet zo stroom. En dan wordt zij in dat de mannen er niet meer willen hebben. Dat is krijgt wat met de Israël nation passiert. De mensen zeiden, wie worden terug nog aan Scott gaan. Achter en neende vers. Dan ze wist niet dat ik haar korn geef, en wien, en eil, en vermeerd zelf en geld dat ze reed moeken voor den baal. Daarom wou ik terugkomen, en neem mijn korn weg in zijn tijd, en mijn wien in zijn tijd. En ik wou mijn wal en vlas terugnemen, dat ze brugt er nog het tot de dijken. God zegt, hij wordt Israël rechten. Meer zo dat dit kunnen aangewend worden voor veel nationen in deze tijd. Dat is gezegd worden dat de twee weltkriegs hadden kunnen afgewerkt worden, wanneer we niet weer zo schraal gesteld en hoognesig geweest als een nation in Amerika. En dat nemen het kunnen gezegd worden van andere nationen. Zo voorken zijn de leider zo stolt en puchrig dat ze denken, zij ha al de antwoorden te eien een probleem die opkomt. Wat mij zo schoot is dat dek de duizenden jaren dat de mensen in deze wereld zijn geweest, dat we niet van andere ere fehler leer aannemen. Veel nationen nu erlauben dingen en ere nationen die schendlich zijn, zoals mans en jongens schenden. God heeft dat klaargemaakt dat hij zo'n rechte wordt. Aber nee, dat wordt gezegd dat we mensen gewisse rechten hebben kennen, en die zullen ons niet weggenomen. En zoveel macht als daar verjaard. Nou ja, over die rechten en afkote vinger en weg wie ze zo'n vrijgonen laten, ohne dat een gestroofd wordt. En dan met de tijd klopt dat alles toop. En dan wordt je schlemd. O, dat we mochten acht geven op God en zijn woord. En dat te hart nemen, wenst wie Christen. Dat wordt al zeer veel helpen van wie Christen. Dat te hart worden nemen, wils of wie dat je leven of niet. Wie zijn dat zalt in deze wereld, vriend, en dat licht? Aber wann dat licht de diesternis verwandeld is, o, wie diester dat dan is. Tiende betreffende vers. En nu wou ik er een schand opdijken, zodat er een verleefste dat zijn kennen, en tjene wordt uit mijn hand raden. Ik wou dat te zien dat er een last verschwingen wordt, en er een vast dag, er nie moon, en er een zalberte, en al er een ernsthafte vaste. En ik wou er een wien ranken en donnebeem vernichten, van wonen ze zei, dit zijn voor mijn loon, dat mijn verleefste mij gegeeft ha. En ik wou die en wold maken, en de tieren van vlek worden die afvreten. En ik wou op haar de balim dag bezieken, als ze weidelijk tot den brand, en zij zich met ere oorring en ere dieren steinen stroom moek, en zij ere verleefste nooienk, en mij vergoot, zegt de Heer God. Mij is dat een van de raadsten oogste zin dat een mens aangonen kan, is van de Heer God te vergeten. 14 en 15 vers. Daarom checkt, ik wou er weichlokken en haar naar de wildnis brengen, en door en troost, toe er hoort reden.
En ik woor ardoor ere wiengordes jeven en den achertol als ne der verhoopning. En zij zal door zingen zoals in de dag van ere jugend, zoals in den dag als zij uit Egypte uitkijm. Want behoule haast de achertol, weer de tol woer de Israëlieten er terug, jegen de stad Ai verloren, als de achern gezindigd had, als zij in dat land en inkijmen. Nodem dat ze Jericho vernicht hadden. Ze moesten de zin nog zeker en rechten. Nu zegt God dat in die stad waar hij aan rechten deed, wordt hij aan zegenen. God zegt hij wordt aan terug brengen en naar der verhoopning geven. En dan redt hij ook daarvan dat ze zingen wordt. Wanneer een door in de amjegen van woont hij hier redt, ramwankt, dan is dat nu niet zo. Israël is nu in een land, aber nee, ze hebben dat eindelijk niet. Dit poort krijgt hier, is dicht bij Shechem. Dat is waar Jozef begroofd wordt, en dat Ephraim land. God zegt, dat die tijd komen wordt, wanneer hij aan door zegenen wordt, aber dat is nu niet te zijn. Die profetie is nog niet erveld worden. Die tijd wordt komen, wanneer God aan door en die stad ook zegenen wordt. Zast in de vars. En dat wordt in den dag passeren, zegt de Heer God, dat du mi ischi nane zost, en du wordt mi nicht meer, Bali, nane. Dit is zeer interessant, wils dit is, vol mening. Na andere evenzetting zegt, en dat wordt passeren in den dag, zegt de Heer God, dat du mijn bevrieder man wordt nane. Dat woord ischi, meint ne vrouw er bevrieder man. God zegt dat die dag komen wordt, want Israël wordt terugkomen naar God. En dat wordt zo zijn als in een bevrieder toestand. En worden dem Heer God er bevrieder man, nana. Wil we dit een beetje bechecken van een moment? Van wat reed hij hier? Dit reed van zo'n dat een zeer dichtig verkeer is. Zo'n dat zeer persoonlijk is. Zo'n dat op een diepe leef je boet is. Dat wordt dat diepste verwantschaft tussen een man en zijn vrouw is. Want ze zei kan, dit is mijn bevriede man. En hij kan dan ook zeggen, dit is mijn bevriede vrouw. Mij is zo dat een van de schönste dingen, die kunnen gezegd worden, zijn in de Bijbel te vinden, door in de Salomo zijn leidboek. Ik zie mijn leefste ziend, en hij is meent. Predje McGee vertelde dat hij had een avond een beet op tv gecheckt, en daar weer een zeer smakke strome vroeg gewaast, die bevriet weer met een zeer aantrekkende man. Maar andere dingen had weer die vroeg gevraagd, of er niet angst weer, dat een andere vrouw met eenmaal wordt haar man wegstelen van haar. Zij had gezegd dat, nee, wils ik geef hem alles wat hij wil, en daar is China die hem meer geven kan, als ik hem geven kan. Jo, ik zie mijn leidste ziend, en hij is meent. Wanneer zo'n toestand is in een bevriedigd leven, dan kan dat een vrouw het heim zijn. Daar zijn je nu in veel steden verzamelingen, waar ze dan aan je rechten doen, dat man en vrouw, zullen toop vrouw zijn en woe ze toop vrouw kennen zijn. Ober daar moet leef zijn en wanneer niet leef is, dan is er niets. Wanneer worden leef is, dan ha ze alles. Dan kunnen geldproblemen geleest worden, woe met chingen moet gehandeld worden en zo wieder. Ober wanneer niet leef is, dan jeet er niets uit te arbeiden. Die worden zich dan bloos egel, zanken. Vriend, dat is ook zeer schijn, wann wir eine gute Verwandtschaft haben mit Gott. Du kannst nur dem Herr gehen und zu ihm sagen, ich habe die Leif, ich gehe hier die an, und du bist mein Heiland und mein Gott. Und wie soll er dort vorkommen? Jo, das ist ein wunderbares Buch, dort gibt uns viel gute Lehre. Ischi, mein befriedeter Mann. Bali meint mein Herr oder mein Meister. Jezus zei, er worden veel zinnen, die aan jaren dag worden te hem zeggen, Heer, Heer, maar hij wordt te hem zeggen dan, dat hij aan die gekend heeft. O vriend,
Kennst du wirklich dem Herr? Da kommt schließlich rauf, bet wat Jesus Peter frucht ob ihm sei. Simon, Jonas, sehen. Hast du mi leif? Du kannst am nicht leif ha, wann du am nicht angenommen hast. Dort mat erst seine. Und wann du am angenommen hast, dann sagt Jesus zu dir und zu mir, hast du mi leif? Dann hol mi ne gebote. Oh, ik wil zo jaren am leif ha, aber ik kan dat nicht sagen, wann ik nicht weet, wat hij gezegd heeft. Lees Gott zijn woord, vriend. Gottes Segen, meine Freunde.

Laten we nog beden. Heer Jezus, wie danken die en wie loven en prijzen die, wie kan die niet genoeg danken, dat u zo barmhartig bent, dat u ons haast te nie mensen gemerkt, en dat u reid bent in iedereen zin dat te een nie mens te merken, om te vergeven en om ontnemen en om te brengen in dien rijk. Heer, wie beden dat u ons vast de kracht en de vrijheid geven, in die tijd wo we leven, dort wieder te zijn, wat du voor de ganze wereld gedaan hast. Wir beten dat du in jeder ein von der was rijklich sehnen. Amen.

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-stund van Radio Segenswelle. En van daar hast du ons waarde eingeschaut. En weidst du doorreva vrijheid niet zoja. En schein dat du tobi bist.

in zijn arm op arbeid. En dat hij niet zo eenzaam weer, hadden ze aan een koot gekocht. De koot die weer ook schrijtelijk goed. Hij zei te de koot Emma, du bist mijn geraadste vriend, mijn einzige vriend. Wens van zijn mama en papa nu middag op arbeid waren, dan durfde hij niet ruiten, wens de grote angst om hem hadden. En ze moesten hem ganzen nu middag binnen zetten. En dan speelde hij met zijn koot. Als zijn mama en papa vandoor van de arbeid komen, willen de onkast eten met duft. Als de mama over de tulschop opmoek, dan zag ze de worst weer was. Duft, woest de worst te blijven? Jo, nu moest Duft terug met de sprook. Mama, du weetst ja, onze koot, dat is mijn beste vriend. En et wel meteen nog mal rond de ganze wereld reizen. En als de koot zo een beetje lenger daar binnen weer, heeft ze de worst opgevreten. Nu weer de mama op het dal. Hoeveel mol Duft moet wie die dat nog zeggen? Een koot is zo'n mens. En een koot dat is zo'n vriend. Dat is mijn tier. Jo, maar wanneer ik zo'n vriend heb, hij durf je niet ruiten naar de andere jongens. En hier binnen ziet Emma alleen. En dan moet de koot mijn eindse vriend zijn. Ja, dat zegt de mama ook in. Zo, kom, dan laat ons nu eten gaan, zei de mama dan streng. En zo gaan ze alle tip ongast eten. Wat vrij duft zich toch dat morgen de ferien omvangen. Eindelijk weer vrij. Nu weer ganse zomer, wat hij nu vrij hebben. Wat zou hij dan bloos doen, wanneer zijn mama en papa de dag even op arbeid waren? Hij moest zich danken, wat hij dan doen kon. De eerste dag in de ferien, tijdens morgens, slingerde het al aan de deur. Daar dit bloos zijn, hij hoort gewoon stel, weer door voor weer. Dan hield hij ook over zijn mama en papa de deur opmaken en luidreden. Jo, dit weer oma. De woont wiet af in een kleine tarpte. O, nu vreed hij zich. Hij broek niet alleen zijn. Oma wie komen. En vleest wordt oma amoklote met de Nobasjongen spelen. Beëindt de Nobas leven een grote familie. Aber zijn mama leidt en oma niet met hen spelen. Dan zegt oma, man weet niet wat dat voor mensen zijn. Leuven met hen niet te veel tips zijn. En daar gaan we door iets uit toe. En zo komen ze Duft Emma alleen uit. Maar vandaag, als Emma komt, draait ze Duft ganz dol aan zich en zegt, Duft, ik kan hier niet blijven te de ganse ferien. Du weet dat ik heb een goede, ik moet naar huis. En ik wil die omboeden, als du vlees met wist naar mij. Oh, bij jou, nooit leuwer als dit. Zeker wil hij met Emma met. Hij pakt schwind zijn zaken. Hij wist gewoon niet dat het al met zijn mama en papa alles bereid weer. En nu voer hij met in een dorp. Ze voeren aan wild voorbij en aan velden, aan kleine dorpetjes. En eindelijk komen ze ook in dem dorp aan, waar de oma woont.

Als ze daar aankomen, zagen ze de vele jongens tuba. Oma, wonen ze zich hier alle? Ja, ze de oma. Hier zijn meerdere grote families. Zijn ook vele tienen in die Ella. Ik denk, du wordt je pienisch vriend van je. Dat vrij doeft. Maar hij wist niet waar hij zich met den sultanen leren. We zullen hij de plus steunen. Oma, mij zitten ze, die zijn dol op einander. Mij zitten ze, die hebben trisch. De oma lacht en zegt, die spelen ze. Dit zijn alles vredelijke tienja. Ik tien den, die zijn bij ons uit de gemeente. Die gaan ook al uit de tienja stond. Dit zijn ganz vredelijke tienja. Die spelen door eens wat willet. Zo jent ze bij oma Nena, ooit dat heb en pakte doof zijn tas uit. En dan vroeg ze als doof nog een beetje uit kon wil. Doof dient bij de goos, stelde zich bij het tuin aan en zei waar de jongens op de goos speelden. Hij truid zich dan eens aan te reden en wilde ook zo jaren, daar komen de jongens wel nodig. De oonja vindt een beetje een broer weer, die wil doof vervieren. Hij nam een sneppel en die wat met hem op de tuin nabba. Daar staat de tuin, wint de doof bezit weer. Maar daar broek de tuin twee. Schwind rande de jongtes nu naar huis. En doof prelde hij aan, dit wordt alles mijn oma zeien. Je wordt nog wat erleven, jongens. Dat zei het toen. Hij kwam Nena en vertelde zijn oma dat de jongens door waren en dat hij er toen ook hadden tweeën broken. De oma lachte en zei dus, dat is wel schoon. De toen, dat is weer zo schrijdelijk mars al en dat we al meest hebben broken en als we eenmaal te veel dem om te schmieden en dom onfressen te zaten. Die had sowieso bij de nächste winter al niet uit de hulle. Na ongeleid, omgeschmeten essen, broek wel maar bloß een frischen handstallen.

Mama, und was nun mit den Tun? Am den Tun mag die Zäune sagen. Auch dort wird Jesus selbst alles machen. Dort wirst du auch sagen. Du hast mich noch nie ein Stich gelassen. Und auch das Problem wird mir helfen zu drogen. En zo komt het ook, dat de nächste dag, tijdigste morgens, dat jongetje met een tuin tweeën broken had, met zijn papa voor het eerst stond. En de papa, die zei, wat hebben ze hier? Ons jong heeft hier een tuin tweeën broken, die wel verjunt, maar onbedingt remonteren. De oma lacht en zei, door is nog te remonteren. De tuin is zo oud en dat houdt is al zo slecht. Daar kon men al nog maar remonteren. Na dan wel het tuin wat omboiden, zei des papa. Wenn je dat houdt zoepen, dan buur het tuin niet een tuin. Oba, we jieren door de oma dat. Dat houdt zoepen, dat zag er niet schwierig. Aber dem tuin opbuur, dat wist ze krijgt niet wie ze dat troffen zal. En nu komt de man en wil er dat helpen te buien. Duft haar zich dit alles van henne aan uit de deur. En zegt, oma, uit zo dat. Jezus helpt werkelijk. Hij heeft die ook geholpen bij die probleem.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ik koot uit aan God in woed. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en vang hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat es nicht ek, aber Christus in mir.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Goedendag, hier heet je hondig. De timer is God signiert falsch op Eden, nummer 20. De timer handelt zich van deel over leiders, en wou ze ihre opgave als leiders uitvieren zullen, zo dat dem Herrn dat je fällt en seine Gemeinde rechtig abgebüht wordt. Mijn verlangen is dat de Herr die durch dit Programm sehnen wordt. Dat laatste Mal, als ik te jünt red, sag wieder ich mir ein Beispiel, wat von wahrer spannstet Volk die Kinder Israel wären. Immer wahrer grunsten sie ewig ihre Lehr, wann die nicht rot so wir, aus andert Fall. Gott will das Volk nur nur anbringen, ob er ihre Gesinnung wie immer eine fleischliche. Sie kehrten sich bloß um dort Büterliche, auf sie genug zu eten und zu trinken hoden. Und für das Jästelje hoden sie scheinbar keine Uhren. Latzt hier wie ab, als sie durch Gott seine Halb groß den grauten Kampf je in die Amalekiter gewonnen haben. Sie wohnten in ihrer Selten wie Rephidim, wo Gott an Wotter uit dem Stein gauf, wat Moses mit seinen Stock geschlagen hat. Moses hat es sehr schwor. Hei wir die Leider, in jeder eine wat ne Streitigkeit mit seinen Nober hat, wohl mit Moses reden, dat hij door even rechten zal. En zo komt het ram, dat Moses van Samarius tot zu oberst mensen ver zich houd, wo hij strijdigheden opheven zal. Eines deus kwam zijn schwiervader Jethro no aan. Hij houd hem al lang niet gezeinen, seit die tijd, als God te aan en dat brennende bosch reden deed, en hem terug naar Egypten schekt. Desse jijend wie je daar steed, wo Moses al 40 Jahre als Schubshord teugebracht hat. Nu kam Jethro am Besirken, in Utefingen, ob dat alles so wie, wat hij gehört hat, wo Gott Moses in die Kinge Israel vom Pharao gerat hat, en wo hij an durch die Wildnis wat hier geführt hat. Dit mögt Jethro seier Frau, en hij seht, de Haar sie geloft, de jüntje rathaft uit de heng van de Egypta en uit Pharao zine hand. Nu ha ik erkend dat de haar gerate is als alle jetta. Dan nam Jethro een brandopfer en een slachtopfer, een opfer dat tem haarn en mjok een grotet mol. Moses en Aaron en al de eldesters van Israël wieren door te engeloden. Als Moses zijn schwiervader door een paar dagen spaziert had, zag hij waar Moses zich even arbeiden deed. Nadem hij dat alles zo beobacht had, zei hij te Moses, dat is niet goed wat u daar deest. Du, ook dat volk, wat van Samarius tot zo overst door een rie staat, brengen junt aan de grond. Deze opgave is veel te schwer voor die, dat du die alleen draagst. Sieg die uit het ganze Volk Gottesfürchtige, tichtige Männer, wat die met deze Abgabe helpen donen. Dann saat an ewer 1000, in ewer 100, in ewer 50, in ewer 10. Disse sollen dann nur all die Streitigkeiten in Frieren seinen, in bloß die allerwichtigste Frieren wurden dann nur Moses gebracht worden. Dit deed Moses dann ook, en dat wir verarmen eine sehr graute Erleichterung. Wie kennen van deze bejevenheid ook veel leren? Dat is niet God zien willen, dat we ons met onze arbeid aanbrengen. Den rood, wat Jethro Moses gaf, kan we ook welig aannemen. Ik kan tjorken, wo die predjers en de eldesters meinen, zij zijn de einzige wat beroepen zijn, den haren te deinen. Zij willen dan alles zelfs tonen, en denken de andere glieder en de gemeente aan zijn opgave. Aber die Bibel lehrt alle Wehen je in diese Einstellung. Predjas und Eldestas haben eine wichtige Abgabe, aber sie sollen nicht proben, alle Arbeit zu donen, was es eine Gemeinde jaft. Lass mal Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 12. Du sagst es so. In der Dreht hier von Jesus. Seine Gaben wären diese. Dort he einst je aus Apostel, einstje aus Propheten, einstje aus Evangelisten en einstje aus Hords en Lirasch anstellen deid. Dit deid hij om Gott seine Kinder
zum christlichen Dienst reinzumerken, wodurch Christus sein lief, dat is de gemeint, gebüht wordt. Dat meint, dat deze leiders door zijn, de gemeint reinzumerken, dat de ganze gemeint fähig wordt, den Herrn te dienen. Wo is dat in jene gemeint? Is dat geestelijk leven? Zij je als predigers daarom bezorgd, dat de lieden in de gemeente reingemerkt worden, een dienst in de gemeente te overnemen? Oder heeft dat in die gemeente geen gelegenheid voor zo'n mensen als dit ook een dienst te doen? Wat meint dat dan, wanneer de Bibel zegt, zij zullen reingemerkt worden? Met reingemerken redt dat van onrechten. Wie gaan als leraars naar opgave wat veel wiedergeeft als om zondag een predigt te brengen? Wie zullen onze gemeente aan God zien woord en je rechten, niet bloos een predigt verlezen? Wanneer mensen werken,

En de tijd is waar daardoor, waar ik afscheid nemen moet van Junt, van jou. En ik mag Junt aanloden dat nächste Mal waar dat te horen. Dat is ons een vrij dat we Junt met dit programma zo deinen doen. En zo mocht ik Junt ook van harten aanloden, ons te bezekenen in onze Gottesdienste, die om zondag zo morgens klok 9, met zondagschool en klok 10 de Hauptgottesdienst en Neustedt in ook een Campo 22 Blumen Uhrt stattfingen. Zult jemand interessiert zijn voor CD's met Leider oder auch Botschaften, die sind bei uns zu haben.

onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van deze station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 717. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 717.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Jezus zei, Ober ech haffe die je bet, dat du dienen geloven nicht verlieren mochst. En wat zei wie? Jezus bet dan voor andere. Jezus bet voor andere, voor mij en voor die. Jezus deed fürbitte. Bet wie ook voor andere mensen? Hab wie een vergone weet, ernstlich fürbitte je donen voor andere? Mijn wens en gebed is, dat alle toehörer durch dit vandaagse programma kunnen angespannt worden, nog ernstiger fürbitte te donen. Fürbitte voor mensen die schwer krank zijn. Fürbitte voor mensen die zo ongevochten worden, die zo te kämpfen hebben. Fürbitte voor mensen die der schwere tijden gaan. Fürbitte voor mensen die enttäuscht worden zijn. Fürbitte voor mensen die door twijfelen. Fürbitte voor mensen die nu geen hoop meer hebben. Lieve Tauhira, de list kan nog zeer lang gemaakt worden. Je denkt aan bestemde personen. Dood nu vandaag fürbitte voor die. De broeken dood nu vandaag. Dood dat. Zacht aan dat. God haan en bet met antoop. Zacht aan dat Jezus al dan voor ons fürbitte gedaan heeft en die deed dat ook vandaag nog. Dat je dan fürbitte voor die mensen die junt om noodsten zijn. Personen uit die ene familie. Mensen wonen je vrienden aan. Mensen met die je top wonen. Mensen met die je top arbeiden. Mensen die je tjanen. Mensen die krijgt nu dat je een schwere tijd gaan en help brokken. Mensen die krijgt nu je fürbitte brokken. Mensen die nu in nood zijn. Bet met aan. Bet ernstlich. En de haar wordt zich offenboren. Lieve Tauhira, ik lood je nu aan, wel ons in je bed aan God wanden, en aan zaaien wat ons op m'n hoort ligt. We beden. Himmlische Vader, we danken die voor deine leef. We danken die, dat we die aanbeden kennen, dat we die aanbeden zelen. Dank zijn haar. We willen die loven en prijzen, dat u zo goed tot ons mensen best. Dank schön, dat u ons dienig nood immer waarde offenborst. Haren, wann wir din Handel ook nicht immer verstomen kennen. Wann mensen krank worden, so schwer krank, wann mensen lieden motten, wann mensen so plötzlich sterven, dann kennen wir dat nicht verstomen. Aber wie weten, dat du leef bist, en dat du keine Fehler machst. Haar, dat treist ons, dat geeft ons Mut, die te vertrouwen, dat geeft ons Kraft, ook in schwere Stunden. Ik bid nu voor alle Tauhira, schenk ons de Erkenntnis, die we nu brokken. Laat ons dat erkennen en erleven, dat wat Fürbitte in ons leven bewirkt, wat Fürbitte voor andere mensen bedient. Ik bid nu in besondere wijze, dat u alle Tauhira nu zegenen mocht, denn dat bid ik in Jezus' naam, met dank. Amen.

En de Gouden Noorrecht hierde ze Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze zendung, of vielleicht een persoonlijke vraag aan den redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden die vragen aan den jeweiligen redner wieder, den zij ons namen?